0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moves. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.

Lay your head on my shoulder, let me hold you close. That's it.

0: Well, hello, everybody. This is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dus rug, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.

0: ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Erwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met Old Country en New Country van de Bellamy Brothers. Maar hiermee begon het.

Yeah, if I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Werd de eerste grote wereldhit voor Howard en David Bellamy. En dit ondanks het feit dat de platenmaatschappij deze song helemaal niet zagen zitten als single. En toch stond het 3 weken op de eerste plaats in Billboard's Hot Country Songs in 1979. En nu, in 2015, vieren de Bellamy Brothers hun 40-jarig jubileum in de muziekbusiness. En dat doen ze onder meer met de release van een dubbelalbum met nieuwe en eerder uitgebrachte tracks. Het album Bellamy Brothers 40 Years is uitgebracht op 26 mei op het Bellamy Brothers label. Op CD 1 staan 20 opnieuw opgenomen hits. En op CD 2 staan 20 nieuwe tracks. En dat is voor ons een reden te meer om eens een volledig programma te wijden aan dit duo. Hier is trouwens Old Love Song en dat is een van de nieuwe songs wat komt van dit net uitgebrachte album Bellamy Brothers 40 Years.

En we kunnen wel stellen dat de Bellamy Brothers één van de meest succesvolle duo's in de countrymuziek zijn. Het eerste officiële optreden was in 1968, een gratis show met hun vader Homer in de Rattlesnake Roundup in San Antonio, Florida. En Living in the West komt van hun eerste Warner Kirp album, Let Your Love Flow, uit 1976.

En ze waren constant bezig met het werken aan hun talent. Speelden in zwarte clubs in de zuidelijke staten. En verzorgden de backup zang voor artiesten als Percy Sledge, Eddie Floyd en Little Anthony and the Imperials. En binnen een paar maanden verhuisde tweetal noordwaarts om de rock country sound in Atlanta te verkennen, waar de Allman Brothers op dat moment de regerende kings in de muziekwereld waren. En van het album Sounds of the Sun komt Lovers Live Longer, geschreven door David Bellamy, en het zou 3 weken op 3 staan.

Howard en David Bellamy blijven bewijzen dat het door hen gekozen pad succesvol is en minstens even uniek als de muziek. De weg begon met succes in de popcharts in de 70er jaren, met een zijpad naar de countrymuziek in de jaren 80. Maar voordat het pad van de countrymuziek werd ingeslagen, waren de gebroeders Bellamy creatief bezig in hun thuisstaat Florida om niet lang daarna nationaal en internationaal door te breken. Redneck Girl, geschreven door David, staat in 1982 18 weken in de charts met als hoogste notering plaats 1.

En Howard en David hebben het altijd slim aangepakt. Gewoon omdat ze hun oren en ogen goed te kost gaven. Ze putten ook uit andere genres dan country. Soms hoor je Caribische invloeden. Maar ook hebben ze geluisterd naar de muziek van Elvis en de Everly Brothers. Weer later gebruikten ze de muziek van de Beatles en Rhythm and Blues als inspiratiebron. En wat de country betreft zijn hun grootste voorbeelden Merle Haggard en George Jones. En zonder veel muzikale training of lessen beheren Howard en David ook nog diverse instrumenten. Hun talent openbaarde zich tijdens hun studie aan de Universiteit van Florida. Het leverde hen voor het eerst enkele dollars op, maar voordat ze verder gingen in de muziek haalden ze eerst hun diploma's. Forgot About Me, een Warner Curb opname uit 1984 en geschreven door Frankie Miller, Troy Seals en Eddie Setzer, vinden we in de Billboard Country Singles terug op plaats 5.

En het liedje Old Happy, geschreven door David Bellamy, zou in 1985 20 weken in de country chart staan, waarvan 2 weken op 2.

En de Bellamy Brothers, ze draaien al heel wat jaartjes mee. En van luchtige meezingpop evolueerden ze naar een resolute keuze voor de countrymuziek. En uit dit genre pikken ze verschillende stijlen, van Tex-Mex over Bakersfield tot de country rock richting. En ze zijn niet te stuiten. Inmiddels maken ze al 40 jaar muziek en naast alle nieuwe namen weten ze zich nog steeds te handhaven en brengen ook nog steeds cd's uit. Zoals in mei jongstleden dubbelalbum 40 Years Bellamy Brothers met op cd 2 20 nieuwe tracks, waaronder Dying Breed.

0: Ja, schitterend nummer, hè? Brother, you and me, we are the last of the dying breed. En dan in 1986 komen de twee broertjes uit met het album Country Rap, waarop de steelgitaar van Danny Jones op de meeste nummers een voortreffelijke plaats inneemt. Andere namen die de Bellamy's op dat moment begeleiden zijn Emery Gordy Jr., Reggie Young, Richard Bennett en Billy Joe Walker. En één van de songs hierop is het prachtige Sweet Nostalgia.
1: She said girls just wanna have fun and boys just wanna have sex. And I said I never could tell the difference

En Kids of the Baby Boom komt van datzelfde album en is geschreven door David. En dit liedje kwam in 1986 binnen op 50, zou 22 weken in de charts blijven. En op 24 januari 1987 stond het te stralen op de eerste plaats.

Sinds 1979 maken de Bellamy's dus hits in de country top 100 en een aantal jaren daarvoor al in de popwereld. Ze hebben een sound ontwikkeld die gegarandeerd elk jaar weer een paar hits opleverde. En het geldt ook voor de LP Crazy From The Heart, die in 1987 uitkwam op Curb MCA en waarop 10 goed in het gehoor liggende songs, die allemaal uit eigen pen kwamen, waarvan de gelijknamige titelsong Crazy From The Heart weer een hit zou worden. 24 weken in de country charts met als hoogste notering plaats 3.

En het volgende liedje, Staying in Love, komt van het Curb-album uit 1988, Rebel, Without a Clue.

En zo'n 40 jaar geleden hadden de Bellamy's hun allereerste nummer 1 hit met het popnummer Let Your Love Flow. En dat was hier in Nederland. Rond die tijd zijn ze ook diverse keren te zien geweest in popprogramma's. En volgens eigen zeggen hadden ze ook heel veel te danken aan Nederland. En nu 40 jaar later zijn ze nog steeds actief, maar dan wel binnen de country scene. En verscheen in mei ter ere van dit 40-jarig jubileum het dubbelalbum 40 Years Bellamy Brothers. Waarop Together We Have It All. En met dit nummer gaan we heel even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43-INGB-00045-47091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij de special rond de Bellamy's, die zich omringd weten door mensen die het beste met hen voor hebben, en dat is een prettig gevoel. En dit geldt voor hun manager, hun boekingsagent en degene die voor hun internationale reizen zorgt. Hillbilly Hell betreft een Curb-opname uit 1989, geschreven door David Bellamy en Bobby Braddock. Het stond 7 weken in de charts en strandde uiteindelijk op plaats 51. Ja, en over het algemeen komt eerst succes in Amerika. En in sommige gevallen volgt dan succes of bekendheid aan de andere kant van de oceaan. De Bellamy's zijn echter de eerste om aan te geven dat niets wat zij ooit hebben ondernomen normaal is gegaan of wat geacht wordt normaal te zijn. Ze zijn echter de laatste om hierover te klagen, want tenslotte kunnen ze terugkijken op 40 fantastische jaren in de muziekbusiness dat ze vieren met het dubbelalbum 40 Years. Bellamy Brothers, en van dit album komt The Right to Be Wrong.

En voordat ze bekend werden als de Bellamy Brothers, maakten de broers deel uit van verschillende bands en speelden diverse stijlen, waarna ze terugkeerden naar hun geboortestreek om uit te rusten van de vermoeienissen. Ook gebruikten ze deze tijd om zich verder te ontwikkelen in het schrijven van liedjes. David was de meest commerciële van het tweetal en het was uiteindelijk zijn compositie Spiders and Snakes die hen meer financiële omslag gaf. En via iemand kwamen ze in contact met Jim Stafford die naar materiaal op zoek was en na enkele wijzigingen besloot hij Spiders and Snakes op te nemen en van deze single werden 3 miljoen exemplaren verkocht. The Center of My Universe betreft een Curb-opname uit 1989 en geschreven door David en Howard Bellamy en Don Slitz. Het zou 12 weken in de charts blijven en strand uiteindelijk op plaats 37.

Ja, en de broers die besloten naar L.A. te verhuizen, waar ze voor Warner Curb tekenden. We schrijven 1975. Hun eerste single, Nothing Heavy, een compositie van David, deed weinig of niets. Maar op zekere dag raakten ze bevriend met Dennis St. John, de drummer uit de band van Neil Diamond. En van hem kregen ze een door de Rody van de band geschreven song en de broers besloten het op te nemen. Let Your Love Flow werd hun eerste nummer 1 pophit en bleef steken op de rand van de country top 20. En het naar de hitsingle genoemde album deed het in Europa eveneens geweldig. Ze toerden bijna onafgebroken in Europa en pas na 2 jaar besloten ze weer terug te keren naar de States, waar ze hun tweede single Slipping Away opnamen, gevolgd door Loving On. Inmiddels hadden ze L.A. ook weer geruild voor hun thuisbasis Florida en dit was in 1978. En op het album Neon Cowboy uit 1991 vonden we Forever Ain't Long Enough.

En in 1979 wonnen ze een award voor New Vocal Group of the Year en ook ontvingen ze een Grammy Award nominatie in de categorie Best Country Performance bij Duo or Group. In 1980 werden ze genomineerd in de categorie Vocal Group of the Year en de successen bleven voortduren en ze sleepten tal van nominaties in de wacht. En van Billboard kregen ze 2 awards als Top Country Duo in de categorieën Singles en Albums. En tot 1990 bleven de Bellamy Brothers bij Curb. Toen maakten ze de overstap naar Atlantic. En vanaf die tijd wordt het succes minder en de grote tijden van weleer lijken definitief voorbij. En ook worden ze in Amerika niet veel meer gevraagd voor optredens. Dit in tegenstelling tot Europa, waar ze nog altijd veelvuldig te vinden zijn. En vooral in Duitsland zijn ze zeer populair. En in 1994 komen ze met het liedje She's Gone with the Wind.

En de Bellamy Brothers hebben door de jaren heen een stijl gevonden die zo subtiel en eenvoudig in elkaar steekt dat hun muziek fris blijft en absoluut nooit verveelt. Zo hebben we nu scherp staan, de Blue Rodeo, een liedje opgenomen in 1995 en afkomstig van het album Sons of the Beats en uitgebracht op hun eigen Bellamy Brothers Records.

Een verandering van spijs doet eten, wordt er wel eens gezegd. En dat dit niet altijd opgaat, bewijzen David en Howard. Hun eerste hit hadden ze in 1976, maar in 1979 hadden ze hun allergrootste hit. 3 weken op 1 met If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Wat ook het begin van een succesvolle periode zou worden. Waar ze vooral de eerste 10 jaar een grote hit scoorde. Can I Come On Home To You is afkomstig van het keuropalbum Heartbreak Overload uit 1995.

En in 2005 waren ze weer in Nederland en bezochten de broers het 25-jarig jubileumfeest van Floralia, waar ze een schitterend concert gaven en waar we met heel veel vreugde en respect aan terugdenken. En nu hebben ze hun eigen feestje met 40 jaar Bellamy Brothers en is Heaven and Hell een van de nieuwe songs die staan op CD 2 van dit jubileumalbum wat ze hebben uitgebracht op hun eigen Bellamy Brothers Records.

Ze begonnen bij Warner Körb. Midden 80e jaren werd dat Körb zonder Warner. En eind jaren 80 ging Körb voor de Bellamy's een verbintenis aan bij MCA. En na Eva Atlantic was het contract over en waren de Bellamy Brothers het gewissel meer dan zat. Begin jaren 90 introduceerden zij hun eigen Bellamy Brothers Records label, waarop schitterende albums verschenen, zoals in 1995 Sons of the Beaches, waarop we Feel Free vonden.

Het nadeel van dit eigen label was dat er minder distributie- en promotiekanalen waren, vaak wel noodzakelijk om dichter bij de top te komen. Maar met de zekerheid van veel trouwe fans en standvastigheid in stijl gingen ze ervoor. Er volgden vele optredens in Amerika, met onder andere optredens tijdens de fanfare, en elk jaar was er wel een Europese tour. En van het album Over the Line uit 1997 en uitgebracht op hun eigen label komt de Catahoula.

Ja, en tijdens een interview werd aan David en Howard gevraagd hun mening te geven over countrymuziek. En dit is wat ze antwoorden. Alles draait om de artiesten en de songs. Het zijn de labels die zo nodig iets in een bepaald hokje willen stoppen. In het begin van de jaren 90 was er de kreet Young Country, maar diezelfde Young Country van toen is nu old news. Countrymuziek is countrymuziek en het maakt niet uit hoe het genoemd wordt. Het is en blijft dezelfde muziek, aldus de broertjes. En Touch Love komt ook nog van het voorgaande album Over the Line.

En in 1999 verhuisden de Bellamy Brothers naar het label van Charlie Daniels, Blue Hat Records. En daar blijven ze gewoon verder lekkere muziek maken. Het eerste album voor dit label wordt Lonely Planet. En als je deze cd aandachtig beluistert, zul je opmerken dat countrymuziek veel meer inhoudt dan hetgeen we tegenwoordig door de mega-artiesten voorgeschoteld krijgen. Steelgitaar en fiddle klinken terug geloofwaardig. En van dit album komt The Highway of Regret.

En we worden er tevens op attent gemaakt dat mandoline, harmonica en piano perfect samengaan en variatie brengen in countrymuziek. Net zoals het feit dat country een stuk pittiger klinkt als het eenvoudig wordt gehouden. En van datzelfde album, Lonely Planet, komt The X-Files. En dat is een gastoptreden met Buck Owens.

0: Hi, this is Rachel Reese.
1: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
0: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.
2: Elke dag.
3: Dag.
2: Dag. Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zet de zuidwester op, de zonbescherming bij de hand, we gaan het zeegat weer uit. We hoorden Johnny Cash in een set dat bij elkaar past, From Sea to Shining Sea en Shrimpling Sailing. Niemand kan zo verhalend zingen als de meestervertellers zelf. Maria Dunn komt uit Canada met Indiaanse roots Sailor Song. Jimmy Driftwood maakte een album vol songs over zeeslagen, soldatenvermaak en ramsvoet. Dat loopt als een rode draad door deze uitzending heen. Rauw, bullish, rauw.

Going Across the Sea, bekend in vele uitvoeringen. Deze is van Dry Brands Fire Squad, bijzondere naam. Met Jimmy Driftwood varen we naar het land of de Amazon. Hier is Dolores Keane, Feel It In My Bones.

Sailor on the Deep Blue Sea, Laura Osho. Straks zeilen wij samen met Sai Khan. Hier zijn de Furies, Farewell to Tarwati. Zit het woord Sea of Sail niet in de titel, dan wel inhoudelijk in de song.

Lost at Sea. Het loopt niet altijd goed af. Brettany Walker. Straks de Browns, bekend van de Three Bells. Ze maakten veel meer zoete moois. Een hele Bear Family box vol. Met fraai boekwerk. We horen Red Sails in the Sunset. Davy Jones, Song of a Dead Soldier. Dat is van Jimmy Driftwood. Ook uit zijn prachtige box. Americana, geschiedenis in songs. Clean up.

hebben van genoten. Straks het verhaal van John Paul Jones met Jimmy Driftwood. Sailing Away on the Ocean. Maar eerst Sam Bush, Out on the Ocean.

Je luistert naar Liedjes over de Zee in Greenard Country. Sailing Away on the Ocean. Jimmy Driftwood. Meer van hem in het volgende uur. Tot slot Sam Bush. Midnight on the Stormy Deep. En, zolang de tijd het toelaat, een ode aan Junior Haywood.

Oro, Song of the Sea, het geluid van de naderende storm door de zeilen. Xian Nua, bekend van Ullian Pipe, kampioenen McKenna en McHugh. Wij kozen voor zangeres Antoinette McKenna. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks Jim Reeves, Sea Breeze. Werk aan boord met Shanti N.E.O. van Jimmy Driftwood.

Walking on Seashells, Dolores Keen. Van haar tijdloze juweel Lion in the Cage. Emmylou Harris, Someday My Ship Will Sail, komt van haar album Angel Band. Drift to That Sea met Jimmy aan het stuur.

Darling Nelly Across the Sea met de mannen van de Dry Brands Fire Squad. Straks een stevig werkje van de Oyster Band, Sail On By. Hier drie topartiesten samen: Sean Kane, Matt Molly, Lime O'Flynn, de Drunken Sailor. Meer sailorsongs of minder? Vraag erom. Jannie@kuntuurgezet.nl.

Sailor, sailor, marry me. Tussen de zeeslagen door was er ook tijd voor de liefde. We hoorden Jimmy Driftwood en de zangeres, de naam, ja, die staat in het grote boek bij de box, maar die heb ik niet bij me. Sail Away Ladies, deze is voor Bruce Molsky. Hier is Slermitman. I'll sail my ship alone.

De berg vloog over de ocean en dat was natuurlijk een bommenwerper van een gigantisch oorlogsvoertuig. Dat was Jimmy Driftwood. Brandon Lee Adams neemt ons mee, Road to Columbus. Maar hier is een eerste McCallman's single, Handed Sailor. We verlaten even het ruige zeeleven. Over 2 weken gaan we weer op wilde vaart. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week weer recent en gevarieerd. Nieuwe namen, nieuwe helden.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Country Kickin', artiest van de maand. Your mama.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige country-programma in Nederland en België wat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind. Door met Robert Horsten en blijf ze.

de wereld als een wilde voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

toestemming Johan van Arno's Country, daarvoor Bart Kael en zijn versie van Onwaarschijnlijk Mooi en Lenny en de Wespen met Little Kim in de Zoete Tijd. Gaan we naar Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

drie Vlaamse schoonen, Lindsay, Lisa Dabo en Sascha Rozen met Jolene, daarvoor Koen Vaal en Steady on the Gun en Mark Blomsteel met zijn Barely Made It Home. Gaan we door met Hans van Eyck, In the Pouring Rain.

Mama Zed van Melanie Ryan, de voor Antoinette en de Blue Bandits met Texas Bound en Lana G met Dance Till Dawn. Snel door met Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow.

Born on Mississippi van Nee Towers. Daarvoor John en Nienke met Ik wil naar huis. En dat brengt ons naar het einde van het eerste uur van Country Kicking. Natuurlijk, dadelijk ben ik er weer. Maar we gaan eerst even uit om het uur netjes af te sluiten. Ina Rose en Good Riddance en Goodbye.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
3: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: Dit is Country Kicking.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Tweede uur openen met Satura met Lee van Bandit. En snel door. Blijf in België. Lijn Bijk boven en Cap Suzette.
2: Zet

Hills from South en Sea of Heartbreak. Daarvoor Kimmy June met You and I, The Realistic Love Song. En Hilde Vos met haar Speechless. Gaan we naar Erik van Kruiselbergen. Binnenkort meer nieuws en ook nieuwe opname. Maar dit is een oudje. Mooier dan de Mona Lisa. Whoa.

Jaren Beeks en Brighter Days, daarvoor Upstairs en I Still Carry You en Elizabeth Grey met Echoes of Paradise. Kennen we deze nog? Arjan Plat en Poems.

Pancho en Lefty van Elizabeth Hope. De vorige Sander van Rees met I Wanna Live Like That. En Laura Lien deed het samen met Robbie Longo in Jackson. We zijn er bijna doorheen, maar hier is Werner eruit, midden in de nacht.

0: common sense.
1: Way to the common sense van Joash brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En volgende week ben ik weer met een nieuwe Country Kicking. Ja, we gaan eruit met The Marshall en What Makes the World Go Round. Bedankt voor het luisteren. Dag allemaal.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

ik weet dat mijn oudste broer hier is. Mijn middelste broer is 2 maanden geleden zo plotseling overleden. En ook voor hem. Henk, deze is ook voor jou. All the answers.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op ons

0: Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Karen
2: Veneke.
1: Hier
2: John Schent.
1: Groetjes van
3: Sander
4: Amor.
2: Dit is Wim
3: Pols. Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.